haar en hem noem ik Bas. Die dotte van moeder in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondavond.
2: Radio Groot Haaltert, het station waar muziek in zit.

Ja, een iets andere versie van Carnaval de Paris die we gewend zijn. DJ Maurice die maakte hem in 2010. Ja, goedemorgen. We begonnen met Jordi Benal en Kissy Keno. Kissy de Kerasire. Ja, lekker is dat, hè. Goedemorgen, het is zaterdag. We zijn vandaag 1 augustus. We nemen afscheid van juli. Juli is weer ten einde. Augustus, volgende maand is september. Met de R erin. Dat betekent dat het alweer kouder wordt. Hè? De R zit dan in de maand, zeggen ze dan. Hè? Normaal. Ouderwets misschien, maar vaak werkt het wel. Ja. Goed, goedemorgen voor de wekker wakker op deze 1 augustus. Ja, vandaag is het ook wederom weer lekker weer. De temperatuur stijgt naar 26 graden in het zuiden des lands. Tot 22 graden aan de kust. We hebben een variabele wind. 4 tot 2 boven is de wind. Het is droog weer vandaag. Lekker toeven. Ja, morgen wordt het wel wat warmer. Dat is eventjes een vooruitzichtje voor de zondag. Dan wordt het rond de 29 à 30 graden in het zuiden. En 24, 25 graden in het midden van het land. En langs de kust zal het zo rond de 23 graden zijn. Hè? Ja, hebben we dat ook weer gelijk gehad. Het weerbericht voor de komende dagen. Dat betekent dat het toch warm blijft. En dat er heel veel mensen naar de strand gaan genieten. Betekent dat veel mensen ook verkoeling zoeken dus. Nou ja, in Zeeland waarschuwen de strandwachten voor springtij, waardoor er sterke stromingen kunnen ontstaan. Ja, op de Zeeuwse stranden wordt extra gepatrouilleerd en gewaarschuwd, zo schrijft Omroep Zeeland. Zo zijn langs de boulevard van Vlissingen borden geplaatst om strandgangers te waarschuwen dat het gevaarlijk is in het water. Ja, de borden staan tussen boulevard Bankert en boulevard De Ruiter. En dat stukje strand wordt steeds vaker gebruikt als het laag water is. Zo zegt de directeur van de stichting Strandexploitatie Vieren. Ja, maar ja, het is gevaarlijk, want bij hoog water loopt het strand weer onder. En als mensen daar tijdens opkomende tij het water ingaan, dan zitten ze dicht bij de vaargul. En dat kan gevaarlijk zijn, zo zegt de woordvoerder. De stroming is erg sterk, het is lastig om aan land te kunnen komen. En bovendien is de dijkbekleding ruw. En er zitten mosselen en schelpen op. Op en rond het nabijgelegen Nollestrand geldt al langer een zwemverbod, omdat er sterke stroming is. Hè? Ja, bij de paalhoofden staan ook rode vlaggen die de zwemmers moeten waarschuwen. Dus als je naar Zeeland gaat, hou er rekening mee. Het kan gevaarlijk zijn. Hè? Goed, voor de wekker wakker. We zijn weer begonnen. We zijn los. Op deze dag in 1998 staat Marco Borsato in de top 40 met de bestemming. En dat staat er 3 weken in dan.

ben hem al een tijdje aan het volgen, die Zed Tabatznik. Je hoort de Shining for Love. Het is vandaag de dagtopper. Wel in de versie van de Deep Forest Remix. Goedemorgen, het is zaterdag 1 augustus. Even kijken naar het nieuws. De Wereldvoetbalbond, de FIFA, die trekt het omstreden plan in om het belang in de commerciële rechten van het WK aan externe investeerders te verkopen. De FIFA-voorzitter Infantino die bevestigt dat in een verklaring. De UEFA die dreigde alle FIFA-competities te boycotten als dit plannetje doorging. Nou ja, dat gaat dus niet meer door. Ja, in een speciale verklaring laat de FIFA weten afgelopen nacht dat men afziet van het plan om 20% van de aandelen van het WK voetbal te verkopen aan de private investeerders. Ja, de FIFA wilde namelijk ongeveer 20% aan aandelen in het WK voetbal onderbrengen in een nieuwe dochteronderneming. De FIFA Forward Enterprise, dat bedrijf zou ongeveer 17,4 miljard dollar waard zijn. Ja, met de aandelenuitgifte had de FIFA circa 4,2 miljard dollar willen ophalen. En in Bilthoven bij Utrecht zijn een aantal woningen ontruimd geweest vanwege een auto met daarin gevaarlijke stoffen. Vanwege de mogelijke gevaarlijke stoffen werd er groots opgeschaald. Er waren veel hulpdiensten aanwezig. Rond 10 uur in de avond werden zo'n 40 tot 45 woningen aan de Melkweg in Utrecht ontruimd. Uiteindelijk werden er geen gevaarlijke stoffen gevonden rond het voertuig en konden de bewoners in de nacht weer terugkeren. En de Italiaanse stad Napels is opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 4,7. Dat is niet mis. Ja, het ligt in het vulkanische gebied op een diepte van 3 kilometer. De beving vond plaats rond 8:15. 21 personen zijn gewond geraakt. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. En volgens de autoriteiten is er schade aan gebouwen in en rond Napels. Onder meer gevels en stukken muur zijn naar beneden gekomen. In de buurt van Napels raakten ook auto's beschadigd door het vallende puin. Ja, na de beving werden tientallen naschokken geregistreerd. Veel inwoners die gingen uit voorzorg hun huis uit en de straat op. Ja, ook het treinverkeer werd een tijdje stilgelegd. En het verbod voor vrachtauto's om over de Merwedebrug te rijden wordt nog altijd massaal genegeerd. 8000 vrachtauto's en touringcars die reden van zaterdag tot en met woensdag over de verzwakte brug. 80% van de voertuigen had een buitenlands kenteken. Ja, er zijn regels in Europa en daarom kregen zij geen boete. Kentekens worden namelijk niet door de camera's geregistreerd. Omdat de overtreding niet onder Europese afspraken valt voor het uitwisselen van kentekengegevens. Ja, het verbod geldt sinds 18 juli. En als laatste, de aanloop naar de World Pride in Amsterdam is allesbehalve zorgeloos. Sinds de aanslag in Berlijn en de geweldsincidenten bij evenementen in Nederland zit de schrik er goed in bij de queer gemeenschap. Dat Pride ook een protest tegen deze gebeurtenissen is, dat weet de gemeenschap allang. Ja. Dus er vindt toch veel geweld plaats, hè? Ja. Ja, op deze dag trouwens in 1987 staat er een liedje van een andere queer LHBTI voorstander, oftewel

Ja, het is zomer op je radio. Leona, bij je voor de wekker wakker op deze zaterdageditie, de 1e augustus. Nou, we reizen waarschijnlijk toch graag met de trein, want gisteren was de laatste verkoopdag van het Nederland ticket voor de trein. In totaal zijn er zo'n 550.000 tickets verkocht. Met een ticket van €49 kun je een maand lang onbeperkt buiten de spits met de trein reizen. Ja, het goedkopere treinkaartje is in de Tweede Kamer bedacht, geïnspireerd door het Deutschland ticket. Ja, het goedkopere kaartje moet mensen de trein intrekken. Nou, dat is waarschijnlijk gelukt. En ook veel steun bieden nu de prijzen voor brandstof zo hoog zijn. Ja, het kabinet die compenseert de treinvervoerders. Ja, zowel Den Haag als de Nederlandse Spoorwegen is positief over de cijfers. Na de zomer wordt gekeken of er een definitieve variant komt. Waarschijnlijk ook met bussen en met trams. Ja. Dus we reizen dus toch wel met de trein. Maar ja, als je dan voor €49 zo'n ticket kan kopen, hè, waarmee je een maand lang onbeperkt buiten de spits met de trein kan reizen. Ja, voor je werk bijvoorbeeld. Hè, als je met de auto moet, ben je natuurlijk veel meer geld kwijt. Dus het is een goede oplossing geweest, hoor, moet ik zeggen. Ja. Goed, voor de wekker wakker, het is zomer. Het is zaterdag 1 augustus. Here are songs everybody knows. Het is Lobo.

Oh, is lekker, hè? Garland Jeffries en 96 Years. Ja, bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het wordt vandaag een lekkere warme dag. Rond de 28 tot 30 graden. Dus het is vandaag nog lekker toeven. Het is druk op de weg, moet ik je vertellen. De A1 Apeldoorn Hengelo, daar is het even aansluiten. Amersfoort Amsterdam, Eindhoven Maastricht is het druk. De A9 ook. Daar is Beverwijk Oost door wegwerkzaamheden gesloten. De A20 Hoek van Holland Gouda. Breda, Gorinchem, Utrecht, Gorinchem is het druk. En ook op de weg richting Arnhem vanaf Apeldoorn, de A50. Daar is het ook druk, want daar wordt bij Beekbergen aan de weg gewerkt. Goed, Voor de Wekker Wakker. Je kunt de app als je wil 06 21 21 32 10. Ik herhaal 06 21 21 32 10. Ja, heb je gehad van Reinier Witbols Veugen? Wat een mooie naam heb jij, zeg. Zo onvoorstelbaar. Die hoor je niet veel. Of we een zomers liedje wilden draaien. Nou, deze is op verzoek dan. Why in Paris, Dolce Vita.

Voor de Wekker wakker.

Lucy Beer en Break Your Heart bij Voor de Wekker Wakker. Op deze zaterdag, de 1e augustus, ja, het begin van de nieuwe maand. Ja, deze eerste helft van augustus die begint regionaal met tropische temperaturen en veel zon. Vanaf dinsdag gaat de temperatuur wat naar beneden, iets boven de gebruikelijke waarde voor begin augustus. Ja, de tweede helft van augustus neemt de kans op wisselvallige zomerweer toe. Nou ja, vandaag en morgen liggen de temperaturen tussen de 24 en de 30 graden. Er is een mix van zon en stapelwolken. Ja, de droogte houdt ook aan. De wind gaat richting het westen draaien. Waardoor minder warme lucht ons land bereikt vanaf dinsdag. Het neerslagtekort is heel erg. Die is inmiddels al opgelopen tot bijna 250 mm. Ja, op woensdag 12 augustus boven Nederland een gedeeltelijke zonse duistering. De verduistering begint om 7:15 en rond 7:55. Dan is het maximale te zien. De maan bedekt dan tijdelijk bijna 90% van het zonoppervlak. Doordat de zon tijdens de avond laag staat, wordt het buiten merkbaar schemerig. Ja. Ja, er is ook meer kans op regen en op wat buien. De tweede helft van augustus laat dit zeker zien. De temperatuur schommelt rond de gebruikelijke waarde voor eind augustus van 20 tot 23 graden. En de lange termijn verwachtingen, ja, meestal wagen we ons er niet aan, maar ik wil toch wel even melden, wijst op een iets nattere laatste week van de maand. Met een grotere kans op regen en wat buitjes. Ook zijn er geregeld droge perioden met zonneschijn. Dus een echte hittegolf of zo, dat krijgen we niet meer terug.

Het radioprogramma Voor de Wekker Wakker is nu te beluisteren in heel Nederland en in het buitenland. In deze uitzending krijg je updates over het weer en het belangrijkste nieuws van de dag. Voor de Wekker Wakker is een ideaal ochtendprogramma, speciaal voor luisteraars die al wakker zijn voordat hun wekker afgaat.

Ja, Vers van de Bes, Giel Ridderman. Hij is een Nederlandse muzikant, componist en arrangeur. Ja, hij is drummer en percussionist. Hij heeft gespeeld bij heel veel Nederlandse artiesten. En onder andere als bandscomponist. Hij schrijft muziek voor theater, tv en andere projecten. Heel af en toe doet hij ook wat voor zichzelf. Nou ja, hoorde het net, hè? Muziekproducent. Hij werkt achter de schermen aan opnames. Hij is vooral bekend in het theater en de muziekscene. Hij heeft samengewerkt met name als De Vliegende Panthers bijvoorbeeld, hè, de cabaretgroep. Diverse musical- en theaterproducties. Hij is sessiemuzikant bij verschillende Nederlandse acts. Hij blijft meestal op de achtergrond. Hij is niet zo'n hitparadezanger. Maar hij is meer de man achter de schermen. Hè. Nou ja, dus nu eventjes voor de schermen. Hè. Elke kroeg en elk plein hoorde je bij voor de wekker wakker. Ja, de wereldberoemde Kanaalparade die trekt vandaag weer naar verwachting 500.000 bezoekers. De Canal Parade, ik noem het eventjes in het Nederlands en in het Engels, komt naar Amsterdam. En in Zwitserland gaat de Tour de France voor vrouwen van start. Ja, er is vandaag veel ruimte voor de zon. Op een lokaal buitje na blijft het zo goed als droog. Het wordt 22 tot 26 graden bij een matige wind. Ja, en vandaag begint ook de Snake Week. Dat is een jaarlijks terugkerend zeilevenement. Dat wordt georganiseerd door de Koninklijke Watersportvereniging Snake. Ja, deze week zijn er elke dag zeilwedstrijden in verschillende categorieën op het Snekermeer. Ja, een stukje geschiedenis. Na de Franse tijd in 1814 werd een zeiltocht naar Jouren gehouden. Toen bekend werd dat de sneker Jacob Sjoukes Visser was gedeserteerd uit het Franse leger. En veilig was aangekomen in Jouren. En dit viel in de smaak. En elk jaar werden zeilwedstrijden gehouden. Dit groeide uit tot de Sneker Hardzeildag. Ook rond deze dag werden zeilwedstrijden gehouden. In 1935 werd de eerste werkelijke Snake Week ook echt georganiseerd. Ja, tegenwoordig is de Snake Week het grootste evenement op de binnenwateren van Europa en trekt heel veel bezoekers. Dus mocht je denken vandaag ik wil bootjes kijken, dan zou ik zeker eventjes richting Friesland verhuizen. Hè? Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker met Little Peggy March.

eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van Vliet.

aanslag bij de Pride-viering in Berlijn is er ook extra aandacht voor de veiligheid. Het is vandaag Zwarte Zaterdag op de wegen naar de Zuid-Europese vakantieplekken. De ANWB verwacht geen grote drukte op onder meer de Route Soleil, de A7 en voor de Gotthardtunnel. En in Zwitserland gaat op de Zwitserse Nationale Feestdag de 5e editie van de Tour de France de Femme van start. De eerste etappe voor de vrouwen is 138 kilometer lang en begint en eindigt in Lausanne. Nou ja, de etappe is vanaf 2:30 weer te zien via de bekende sportapps. Hè? Ja. En verder nog meer nieuws. Het plan van de FIFA-baas om het WK te verkopen gaat niet door. Infantino bevestigt dat in een verklaring dat de FIFA deelt op X. De beslissing volgt op een wereldwijde golf van protesten. Ja, heel veel mensen waren er tegen. Ja, verder nog meer nieuws. Er zijn woningen in Bilthoven ontruimd om mogelijke gevaarlijke stoffen in een auto. Er is een aardbeving geweest in Napels, 4.7. Op de schaal van Richter, ruim 20 gewonden zijn daar gevallen. En 9 doden zijn er gevallen bij nieuwe aanvallen in de Oekraïne. En tijdens de enorme bosbranden in de buurt van Bordeaux, zo was er een bijzonder en uniek natuurfenomeen. Daar komt hij aan, de Pyrocumulonimbus. Oftewel een vuurwolk die zijn eigen weer kan creëren. Ja, op internet wordt precies uitgelegd wat dat precies is. Ja, dat is zo'n beetje het nieuws voor vandaag. De

was hem dan weer, de zaterdageditie van Voor de Wekker Wakker. Ik spreek jou morgen weer in de zondageditie. Tot dan en geniet van het mooie weer, hè. En vergeet niet te mailen voor Breakfast in Bed, hè. Ja, Breakfast in Bed. Morgen een item ontbijt op bed, hè.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Muzieksafari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muzieksafari begint nu.

Ja, ja, ja. We zijn begonnen met de muzieksafari. Fijn. Ook heel trouwens, wat ik het meest prettig vind, is dat jij er ook weer bij bent. En vandaag bij deze muzikale reis. Nou, we gaan lekker twee uurtjes tegemoet. Ik ga er sowieso van genieten. Maar dat doe ik eigenlijk altijd als ik met dit programma bezig ben. Dus wat mij betreft niks nieuws. Alleen weer andere muziek dan de vorige week. Begonnen met Jacqueline en Confusing Rhythms. Weet je, je hebt soms van die liedjes die aanvoelen als een, als een soort vergeelde foto. Nou, dit nummer van Jake Holmes is daar een voorbeeld van, afkomstig van zijn debuut uit 1967. En nog altijd een tijdloos nummer. Luister naar het prachtige Her Song.

Ach ja, heerlijk toch weer om met muziek bezig te zijn. Dan is het toch wel erg mooi weer hoor, hier in de studio van de muzieksafari. Nou, dat was de ongekroonde koning van de boekie, John Lee Hooker. En je hoorde zijn absolute lijflied, Boom Boom. Weet je, dat nummer dat schreef hij nadat hij telkens te laat kwam bij een bar in Detroit. En de barvrouw hem stevast begroette met de woorden, Boom Boom, you're late again. En hij nam het op in 1961 en in het jaar 1962 werd het een gigantische hit. Er was gedacht, ja, toen werd de blues goed veranderd. Nou, dat is misschien een beetje een te bouten opmerking, maar wel een heerlijke terugblik in de tijd naar de bluesmuziek. We gaan eventjes naar heden ten dagen in de wereld van de lofi beats. Draait het vaak om de sfeer. En bij deze track zo dadelijk gaat om woorden, melodie die naadloos in elkaar overgaan. En een artiest die de kunst van de subtiliteit verstaat, vind ik zelf wel hoor. Je gaat luisteren naar Damf en het intrigerende Bad Bunny.

Monotronic, opgericht in New York City. Jaar 2016 was dat, geloof ik, ja. En ja, een beetje gebaseerd op indie rock, elektronische muziek en dat soort zaken. Het wordt ook wel, Monotronic wordt ook wel omschreven als een concept, hoor. Waarin instrumenten mooi in elkaar overlopen als één geheel. Nou, mooi technisch verhaal. Wat je mee kunt doen, dat zie je zelf maar weer. We gaan verder met Nederlandstalig. Het lied Het is al laat, toch uitgebracht door de Nederlandse band Raccoon. En dan praten we over januari 2020. En dat nummer, ja, gaat een beetje over de spanning van een eerste afspraakje, een soort first date.

Ach ja, Suzanne uit 1984, de debuutsingle en de grootste hit ook van de Nederlandse band WOF De Kunst. En het raakt ook direct de eerste plaats van de Nederlandse hitlijst hoor. Vooral het popnummer, door Ferdinand C. geschreven als vulling en ook wel verschillend hoor, van het gelijknamige melancholische nummer van Leonard Cohen. Maar dat eventjes tussen twee haakjes. Fixie van Coldplay, een emotionele rockballer uit 2005, geschreven door Chris Martin. Als troost voor zijn toenmalige vrouw Gwyneth Paltrow na het overlijden van haar vader. En dat lied is bedoeld als een boodschap van steun en reparatie tijdens de rouw.

Stateside, bijzonder de remix met de Sarah Larsson, vaak getiteld Stateside plus Sarah Larsson. Ja, een beetje de opvallende samenwerking tussen de Britse zangeres Pink Panthers met die Zweedse zangeres Sarah Larsson. Lekkertje, een nummertje om gewoon lekker op de achtergrond mee te laten draaien. Bijvoorbeeld in de auto of waar je dan ook bent. We gaan verder met het nummer Ingewikkeld, de single van de Vlaamse zangeres Camille. Ja, een beetje een lied dat gaat over een relatie waarin de partners de vraag centraal stellen waarom de communicatie zo moeilijk verloopt onder het motto: waarom doen we zo ingewikkeld?

Closed. Het nummer Eyes Closed, een samenwerking tussen de Zuid-Koreaanse zangeres Jisoo van Blackpink en de Engelse zanger Zayn X One Direction. Het nummer kwam uit in 2025. Holly Wild, dat is een singer-songwriter uit Sydney, Australië. En zij combineert indie pop en folk en rock op een heerlijke manier. Luister bijvoorbeeld maar eens eventjes naar haar nieuwste single, het nummer Fire in the Rain.

99 Luftballons, het wereldberoemde Duits-talige protestlied uit 1983 van de Duitse band Nena. Geschreven tegen de kernwapenwetloop tijdens de Koude Oorlog in die tijd. En dat nummer vertelt het fictieve verhaal hoe 99 ballonnetjes worden aangezien voor UFO's. Wat leidt tot paniek en een totale nucleaire oorlog. Laten we hopen dat het nooit waarheid zal worden. Ja, wel voor die 39 luchtballonnetjes die in de lucht te laten. Maar wat erachteraan kwam, eigenlijk niets. Goed, verder met Nederlandstalig weer. Hier in de muzieksafari. Bent en Bluff, hoe hou ik dit vast?

Wel, de eerste etappe van de Muziek Safari zit er bijna op. We gaan ons opmaken voor het tweede uur. Ik zou zeggen, tot zo dadelijk.

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aaldert.
3: Je luistert naar de Muziek Safari.

Ja, weet je, ik ben zelf altijd een geliefde wandelaar. Ik doe dat heel erg graag, vooral in wat onbekendere streken. Zodat je wordt verrast door het landschap, dingen die je tegenkomt, de monumenten, natuuruitzichten, mensen. Nou, wat dan ook. Ik doe het heel erg graag. En dat is ook een beetje het doel van de muzieksafari, de muzikale wandeling door dit muzikale wereldje. We begonnen met het nummer, het nummer van Exploding Sun, Running on the Water. En Exploding Sun. Ja, misschien heb je dat nooit van gehoord, maar het is een rockband uit de Verenigde Staten die al meer dan twee decennia actief is in het muziekwereldje. Goed, dat weet je dan ook weer. Trouwens, welkom. Fijn dat je er weer bij bent en dat je met mij meewandelt. Looking for Freedom, nummer van David Hasselhoff, uitgebracht in 1989. Ja, weet je, hoewel dat niet zelf gaat over een zoon die zijn eigen pad zoekt buiten de rijkdom van zijn familie, werd het lied onverwachts een symbool van vrijheid en hereniging.

Zout in mijn wonden, salt in mijn wound. Een mooie bluesnummer van de Amerikaanse zangeres Shamika Copeland. En Copeland, ja, haar vader hadden we in het eerste uur, hè, Johnny Copeland. En nu zijn dochter. En ja, je hoort toch wel een hele indrukwekkende stem. En ook haar vermogen om verschillende genres binnen de blues, de soul en Americana te omvatten. En Salt in My Wound, dat was een heel goed voorbeeld van haar vroegere werk. Nu we het over vroeger werk hebben, je kent allemaal het nummer van De Meeste Dromen Zijn Bedrog van André Hazes senior. Nou, er is een moderne energieke bewerking van dat klassieke nummer uitgebracht. Ze komt uit Amsterdam van King Chris Cross, Amsterdam, André Hazes junior en Tabitha. Een nummer dat is toch wel een eerbetoon hoor aan dat oorspronkelijke hitgebeuren van André Hazes senior. En nou, dat is ook bedoeld om een nieuwe generatie luisteraars te bereiken, terwijl het ook wel trouw blijft aan die Amsterdamse roots van de Hazes-familie.

Tijuana Taxi, een van de meest herkenbare en geliefde instrumentale nummers van Herb Alpert en de Tijuana Brass, werd uitgebracht nummer in 1966. En die muziek van Herb Alpert en de Tijuana Brass, die werd in de jaren 60 van de vorige eeuw enorm populair en het diende ook heel vaak als soundtrack voor de populaire cultuur van die tijd. Mooi voorbeeld van vroeger en wat overal voor veel mensen een soort gevoel van nostalgie kan oproepen. Nu we het ook weer hebben over nostalgie, dat geldt ook voor de volgende die klaar staat. Het dorp, een van de meest geliefde iconische Nederlandse liedjes van alle tijden, gezongen door cabaretier Wim Sonneveld. Lied Het Dorp, dat roept een beetje een gevoel op van weemoed over verdwijnende wereld, smalle straatjes, die oude kerk, een pleintje, de eenvoud van het dorpsleven en de verandering van het landschap door de jaren heen en de herinneringen aan een jeugd die al heel lang voorbij is.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Wild Tonight van de rockband Rocks of Chaos. En die komen uit San Diego. Wordt geleid door gitarist Jerry Fleck. En de liedzanger die je zojuist hoorde was Galen Gamboa. En ja, weet je, die band die is er een beetje op gericht om met hun muziek rauwe emotie en rebellie over te brengen. Of dat gelukt is, dat ligt helemaal aan jezelf en wat je ermee wil doen met die informatie. Goed, gauw verder met de volgende. Dat is Showdown, een titelnummer van de Ali Brothers, van het gelijknamige album uit 1978. Ja, het is wel een klassiek voorbeeld hoor, van de herkenbare funk en soul klank van de band in de late jaren 70. En dat is deze week de Maxi Safari.

Ja, maar de Ali Brothers waren dat, hè, met Showdown. En dat was ook meteen weer de Maxi Safari voor deze week. What would I say? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nou, ik weet wat ik wil zeggen, hoor. Maar het is een beetje zo'n uitdrukking. Ja, wat zal ik even zeggen? Nou, daar komt het ook. Het is een recente single van de multigetalenteerde Amerikaanse muzikant, zanger en songwriter Rich Allen. Het is uitgebracht in dit jaar, 2025. En ook een voorproefje van zijn aankomende album getiteld Thursday Child. Hij is misschien niet zo heel erg bekend, maar een mooie gelegenheid om even kennis met hem te gaan maken. En ja, hij is ook wel bekend om zijn geluid, dat elementen van pop, rock en folkmuziek combineert. En dan kunnen we in dit nummer What Would I Say heel goed horen.

Alice Warren en zijn single Ordinary, heerlijk nummer om naar te luisteren. Fijn ook dat we hem gedraaid hebben hier in de Muziek Safari. We gaan verder met Sabine Teels. Die brak door midden van de jaren 90 en heeft sindsdien talloze albums en singles uitgebracht. Vlaamse zangeres, Nederlandstalige muziek. En ze wordt ook wel gewaardeerd om haar constante aanwezigheid in de Vlaamse muziek scene. En ook haar vermogen om haar publiek toch wat te raken tijdens haar optredens.

Sound and Vision, dat iconische nummer van David Bowie, afkomstig van zijn baanbrekende album Low uit het jaar 1977. Ja, dat nummer was een commercieel succes en dat wordt ook wel gezien als een van de hoogtepunten van Bowie's experimentele fase en een van zijn meest herkenbare en invloedrijke werken. Verder met Nederlandstalig, ja, Robert van Hemert, die heeft iets met de Mona Lisa. Laten we even gaan luisteren naar zijn gezongen verhaal.

Why, een van de grootste hits van The Cats, die legendarische band uit Volendam. En werd in uitspraak in 1969 paling soundpop van de bovenste plank, om het zo maar eventjes te zeggen. Goed, we zijn bijna gekomen aan het einde van deze tweede etappe van de muzieksafari. Het zit er helaas bijna weer op. Ik heb het weer heel erg graag gedaan. Ik hoop dat jij ook hebt genoten van alle muziek die de afgelopen twee uur langs is gekomen in de muzieksafari. Nou, volgende week ben ik er uiteraard weer. Dus wat mij betreft graag tot de volgende week. Graag tot de volgende muzieksafari.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Muziek. Muziek op 15.
3: Van op de zeedijk te Wenduinen.

van de Vlaamse Top 15. Deze week zijn we te gasten Wenduinen. Er is een voor week 31 verdwenen Katoe met 1, 2, 3, 4 vorige week op 11. We nemen ook afscheid van Willy Sommers, de eerste keer vorige week op 15. We hebben deze week 5 stijgers, 6 dalers, 2 nieuwe en 2 platen blijven staan op hun positie. Het publiek is er klaar voor en wij ook. We gaan eraan beginnen. Vorige week 13 en nu 15. Marlies, ik zie de zomer.

L'amour pour toujours, je hoorde Marlies met Ik zie de zomer. Deze week op nummer 15. Dat klinkt zeker zomers, hè? Feit! Vorige week 9, nu op 14. Vamos a bailar!

14, Feit met Famosa Bayer. Vorige week 12 plaatsje gezakt, mooie plaat, nogthans Stig Bernhard, Wachtzaal.

De eerste nieuwe in onze top 15, binnen op nummer 12. Christophe, ik geloof nog in mijn dromen. Deze is gezakt van 7 naar 11. K3, de zomer van Yola Lele.

0: De zomer van Oja Lele, mooie plaat. K3, ze staan deze week op nummer 11.
1: De zomerse top 15.
0: Gunter Neefs, 4 plaatsen winst van 14 naar nummer 10.

0: Radio Grootgaaltert, het station waar muziek in zit.
1: Jos van Meer, met de Vlaamse, top 15.
2: Nummer 9.
3: Hey, waar zijn Veertekt?
4: En deze zong ze even single.

vrouwen zei: och, wat een raas zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, maar dit ga je allemaal gedaan deze weekend. Hé? Hey?

0: denkt. Vorige week nog super tape en nu binnen op nummer 9. Vier takt, schat van een vent.
1: Ik zing telkens YOLO, YOLO, YOLO.
0: Van 6 naar 8, Phil Hunter.

0: Stoffel met Oelala. Vorige week 10 en nu op nummer 7. We gaan naar nummer 6. Ivan Verrelli, Zonder het te weten.
1: De zomer breekt uit je radio. Zon, zee en zomerse muziek.
2: Dit is de Vlaamse top 15.
3: Zomerradio.

Twee plaatsen winst vorige week op 8 en nu op nummer 6 Ivan Verrelli zonder het te weten. Laureline van 3 naar 5. Een nummer van Eddie Wally met gesloten ogen.

0: met gesloten ogen van Laura Lynn. Ze staat deze week op nummer 5. Wat je zeker moet doen, vrienden, en niet vergeten, dat is onze website bezoeken.
1: Bezoek onze site en herbeluister dit programma. www.devlaamsetop15.be

0: Nieuwe plaat, Sascha en Davy. Vorige week 5 en nu een plaatje vooruit. Op nummer 4, mijn engelbewaarder. En we duiken de top 3 binnen met deze, Bart Keil.
1: Hi, ik ben Bart Keil en je zou een keer moeten weten hoe leuk het is om in de Vlaamse top 15 te

Zot verliefd, het zal je maar overkomen. Bert KL deze week op nummer 3. Blijven staan op 2, Gert Nevians. Amelien.

0: Radio Groot Haaltert brengt muzikale kleur in je leven.
1: Een overzicht van de Vlaamse top 15.
2: Op nummer 15, Marlies, ik zie de zomer. Vorige week 9 en nu 14, Feit, vamos a bailar. Op nummer 13, die komt van 12, Nick Bernaert, Wachtzaal. De eerste nieuwe op 12, Christophe, ik geloof nog in mijn dromen. Van 7 naar 11, K3, de zomer van Yola, Lele. Gunter Neefs, hij staat op nummer 10 deze week, vorige week 14, met Bluff Bluff. Tweede nieuwe op 9, Viertakt, vorige week de supertip, Schat van een Vent. Op nummer 8, Phil Hunter, ik zing telkens YOLO. Van 10 naar 7, Stoffel met Oelala. Van 8 naar 6, Ivan Verrelli, zonder het te weten. En twee plaatsen gezakt voor Laura Leen van 3 naar 5. Met gesloten ogen. Van 5 naar 4 Sasha en Davy, mijn engelbewaarder. En van 4 naar 3 Bert Kael, zot verliefd. Blijven staan op 2 Gert Nevians, Anneleen. En nog altijd op nummer 1 vrienden. De man uit West-Vlaanderen, Axelijn. Dans mee met mij.

Vlaamse top 15.be. We gaan eruit met de nieuwe supertip. Marco Martinez, vergeet me dan. Tot een volgende keer.

0: de Zeedijk te Wenduinen.
1: Dit was met een live publiek.
0: De Vlaamse top 15.

Wat een ongelooflijk mooi stemgeluid, deze Céline Dion. En die laten we natuurlijk muzikaal graag voorbij komen in deze Terug naar Toen show.

We gaan naar de muziek van Paul Severs. Gebracht door een heel goede vriend en collega. San Severia. Met Zeg eens meisje.

Sanseveria met een knaller van Paul Severs met Zeg eens meisje. En kennen jullie dit? Klo-klo.

Een vrolijke noot in ons programma van Terug naar Toen, gebracht door Claude François. En dus de volgende artiest in het programma die heeft ooit de kans gehad dus om samen met die grote meneer op te treden. En daar mag ze best fier op zijn. Vanuit haar begincarrière dus, maar we draaien graag deze gouden ouwe, Liliane St-Pierre.

We draaiden vandaag eens met plezier in ons programma een Engelstalige song van Danny Fabre dus. En na een Danny gaan we luisteren naar een ander mooi stemgeluid, Linda de Souza. Ze overleed op 74-jarige leeftijd in december 2022. Een van haar leuke nummers, deze.

Iris Mens, daarvan konden jullie ook nog eens mee genieten van deze hit vanuit die gouden 70er jaren met Jij Wil Vrij Zijn. Lionel Richie heb ik vandaag ook meegebracht met All My Long. Welkom vrienden in deze aflevering van Terug Naar Toen.

0: Jansen.
1: We gingen meer dan een halve eeuw terug in de tijd met deze mooie van Bobby Prins en aan de Donau zo blauw. Elvis Presley.

with You, een van die mooie hits van Elvis Presley. En dit zijn ze nog eens een keer, want dat is al een poos geleden dat ik deze nog heb gedraaid in mijn show van Terug naar Toen, The Platters.

Wat gaat je deze mooie van de Platters? Met deze zitten we ook weer al in de 70er jaren. Uit het album Tussen Dromen en Ontwaken. En daarop vind je deze pareltje terug van Mieke. Mijn

jaar lang geleden, Mieke, het dorpje waar je bent geboren, Arendonk in de Kerkstraat was het dus. En na deze mooie van Mieke gaan we meteen nog eens luisteren. En hij is er ook bij hoor. Het Tura-momentje in deze Terug naar Toen voor vandaag. Kalenderjaar 1988 met Hij kan niet zonder jou.

middle of the road to my tune Chirper Chirper Chip Chip. En Joe Harris maakte er ook een Vlaamse versie op en het werd ook een hit. En dat klonk toen als volgt: eerst zien en daarna geloven. Verder in onze terug naar toen met een van die mooie songs van deze meneer Julio Iglesias.

als je zijn palmares bekijkt, dan merk je pas hoeveel hits die man heeft gemaakt, deze Julio Iglesias. Maar ja, wij zijn ook weer toegekomen, vrienden, aan het einde van deze Terug naar Toen show. Maar we komen heel graag terug bij jou een volgende keer. Ik wens jullie nog veel luister en plezier toe met onze andere collega's. En afsluiten doen we vandaag met deze comeback. Graag tot een volgende Terug naar Toen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalst.
2: Uur na uur muziek.
3: Tony de Groot.

Jolene, autobiografisch, het voert een vrouw op die een andere knappere vrouw, Jolene genaamd, smeekt om haar man niet af te pakken. Parton die heeft gezegd dat kort nadat ze getrouwd was door een roodharige bankemployee flirte met haar man Carl Dean. De naam Jolene die heeft ze van een fan die een paar keer om een handtekening vroeg. Fijn dat de radio aanstaat, dit is The Music Machine. When

Garland Jeffries, een grote hit, Take Me To The Matador. Al zou het oorspronkelijk zelfs niet als single worden uitgebracht, aangezien de platenmaatschappij A&M Records destijds Bad Dreams wilden gebruiken op het album te promoten. Maar Garland Jeffries die stond erop, op aanraden zelfs van Kiss-bassist Gene Simmons, dat Matador in Europa als single zou verschijnen. En kijk eens, we moeten hem gelijk geven, want wat een hit scoorde hij ermee. Zometeen The Way to Amarillo van Tony Christie. Eerst laat ik u nog eens meezingen. Dat kan met

de liedjesverteller hier, die zingt in Lay All Your Love On Me, hoe hek hij is op zijn vriendin en het heeft gepakt. Het was een dikke hit in 1979 voor de Britse band Racy. Heb je zelf een suggestie voor de Music Machine? Wil je nog eens een bepaald plaatje terug horen? Stuur het even door via mail. De grootste hits @gmail.com. Daar kan je ons op bereiken.

autobiografische verhaal van Angeline, de blonde seksmachine. Peter Koelewijn was het. Hij schreef zowel de tekst als de muziek en trad ook op als muziekproducent en zanger van de groep. Hij deed dus eigenlijk alles. Het plaatje Angeline, de blonde seksmachine, bracht hij later nog eens uit in het Frans, in het Duits en in het Engels. Ja, misschien moet ik die eerdaags eens bovenhalen. The Music Machine met Manfred Mann zometeen naar Peter Kent.

Een nummer die eigenlijk door een bepaalde DJ tot een hit werd gebombardeerd. Frits Spits destijds, die draaide het grijs in zijn avondspits. Nederlandse band uit Maastricht, de Chaplin Band en Il Friero, hun One Hit Wonder. De Music Machine heb je aanstaan, niets dan goede muziek. Je weet dat je zelf kan meebouwen aan deze radioshow. Als je nog een bepaald plaatje eens wilt terughoren, stuur het me gerust even door. degrootstehits@gmail.com. Dat deed ook Mark, die vraagt Carlos nog eens aan met Big Bijou. Dat is lang geleden. Eerst dit uit 1976 van Ferrari. I can...

Carlos nam in de jaren 70 een groot aantal humoristische plaatjes op. Il y a des Indiens partout, La Cantine, Canto ton Popier. Ja, misschien herken je nog wel iets, maar dit was een meest bekende uit 1977, Big Bisou. Ik krijg nog een aantal kussen van hem, vriendelijke man toch, hè? Al zal hij die niet meer in levende lijven geven, het zal figuurlijk zijn, want de man die overleed in 2008...

elke keer weer. Als ik dit plaatje hoor, kippenvel, hè. Bij ons opgenomen op Rock Werchter. The Editors en No Sound But The Wind in The Music Machine. Stilaan gaan we richting het nieuws, richting het tijd zijn. Ik heb er nog een aantal voor je uitgekozen, hoor. Maar voor dit zet ik hem alvast iets wat luider. Dit is Radiohead en Creep.

Als je eens 5 minuten de tijd hebt, dan moet je er de tekst eens bij nemen. Dan het liefst de Nederlandse vertaling ervan. Dat lijkt wat makkelijker voor me. Oh. Radiohead en Creep was het in The Music Machine. Volgende week, dan ben ik hier terug. Tot dan.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Muziek. Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek. Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
3: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. Met over een minuut of 25 ongeveer weer leuke platen uit de jukebox vandaan. Welke net gehoord worden? Geen idee. En zo richting het eind van deze show een dubbele Andreasen senior in Double Dre. Lekker meezingen, dansen, lallen, kijk maar wat je doet. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we ineens in 1981 met... Hall & Oates.
2: 80s classic.

and Two Times uit 1999. We begonnen in het blokje van drie met de plaat uit 1981 van de heren Hall and Oates. En die plaat die heette Private Eyes. Private Eyes, dat is het 10e studioalbum van het Amerikaanse pop- en rockduo, zoals ik al zei, Hall and Oates, uitgebracht op 1 september 1981. Het nummer bevat twee nummer 1 hits. Het titelnummer, wat we net zeiden, en I Can Go For That, oftewel No Can Do. Evenals de top 10 single Did It In A Minute. I Can Do That stond ook in een week bovenaan in de R&B-lijsten. De veel airplay die ze later kregen leidde uiteindelijk tot de eerste single, nummer 1 eigenlijk, notering voor het duo in een 4 jaar tijd. En dat was Kiss On My List. En die kwam uit begin 1981. Korte informatie. Volgende blokje van 3, 1980. Dit is Billy Preston en Sarita.

0: Lekker hoor. Davina Michel, 2021 was dat met Hyper, net hoe je het noemen wil. Anastasia, haar ook eens een keertje uit de doos gehaald. En Left Outside Alone, 2004. En Billy Preston en Sarita samen een hele mooie plaat gemaakt die uit de jukebox vandaan kwam. It Will Come In Time, zoals inderdaad de titel was. En die kwam uit 1980.
1: Hey Tim.
0: Ja, ik weet het.
1: Volgens mij is het tijd voor de
0: dat
1: jukebox.
0: Dat weet ik wel zeker. Het muntje gaat er nu in. Dus even kijken wat we eens doen. Simon 5. Simon 5 drukken we in. Kijken wat er daarachter zit.

Don't worry. 1990 was dat. Kim Appleby. Daarvoor hadden we Miggy en Annie uit 1982. En ik mag erbij bescheiden zeggen dat ik dat meisje Miggy toen in de plaatselijke discotheek heeft gehad voor een optreden. En ik vroeg of ze nog meer liedjes had na haar optreden. Maar ze had maar één liedje. En dat was Annie, hou jij mijn tassie even vast. Hartstikke leuk. En daarna heb ik ze weer naar de Achterhoek gestuurd. Want volgens mij woonden ze ergens in Twente. En we hadden nog een mooie plaat van Dave. Dansé maintenant. En die kwam uit de jukebox vandaan in 1975. Dansé maintenant, dat is een single van de Nederlandse zinger, songwriter Dave. Dansé maintenant is gebaseerd op een versnelde versie van de Moonlight Serenade uit 1939. Er zijn circa 3,5 miljoen singles van verkocht. En vooral dan in Nederland, België en natuurlijk ook Frankrijk. Dave werd soms van de eerste plaats afgehouden in de top 40 door de George Baker Selection met Morning Sky. Het lied stond 18 weken in de Franse hitparade en haalde vooral de vierde plaats in Nederland. Goed, we gaan eens eventjes kijken. Oh, trouwens, die Dave, die, ja, het was een Nederlander, maar hij woonde in Frankrijk. En daar heeft hij ook zijn carrière eigenlijk opgebouwd. Zo mag je dat wel zeggen. Volgende blokje van 1983. Do it again with Billie Jean. Dit is Clubhouse.

0: iedereen in 90. The Tower of Power, ik mag dat soort muziek wel. Enrique Iglesias, Do You Know, oftewel de pingpong song, die kwam uit 2007. En we hadden Clubhouse en Do It Again with Billie Jean. En die kwam uit 1983. Lekker blokje van die was dat. We kijken even naar het klokje. Nou, ik denk dat we heel mooi op tijd zijn. Dus kunnen we met een gerust hart verder. We gaan naar het tweede item in deze show. Jullie weten het al. Het is weer tijd. Voor
1: André Hazes, bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Bij de jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze.
3: Buonasera signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
1: En natuurlijk

0: Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. Deze week telt de lijst 6 stijgers, 17 zakkers, er zijn er 4 blijven staan en we gaan er 3 nieuw welkom heten. We gaan van start met het eerste overzicht van de Oranje Top 30 van week 31. Op nummer 30 Tommy Costa en Lange Frans met Famos. Het is een derde week in de lijst en ze zakken in die derde week 2 plaatsjes. De eerste van de 3 nieuwkomers mogen we begroeten op 29. Henk Benaar, Ik lach als een clown. Gerard Joling met Niet voor één keer staat 12 weken in de Oranje Top 30 en in zijn 12e week zakt hij van 23 naar nummer 28. Ook verlies voor Yves Berendsen. Misschien is het tijd, zakt in de 4e week van 20 naar nummer 27. De tweede nieuwkomer op nummer 26, Jan Biggel met Wat kan het leven toch mooi zijn. Ciao, doei, adios, dat zijn de woorden van Guido van der Graaf. In zijn 7e week Oranje Top 30 zakt hij van 24 naar nummer 25. Winst wordt er geboekt door Jeffrey Kuipers. Veel te lange nacht stijgt in de tweede week door van 30 naar nummer 24. Eén plaatsje verlies in de 5e week voor Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat, zakt van 22 naar 23. Op nummer 22 zakken er vanaf 19 Marco de Hollander in die zomernacht. En dan als laatste in het eerste overzicht op nummer 21 zakken er vanaf 18 in zijn derde week Wesley Klein, Niet zo bij mij. De Oranje Top 30.
1: Maar we nou niet gek.
2: Nummer 17.

tweede overzicht van de Oranje Top 30 van week 31 ziet er als volgt uit. Op nummer 20, Wesley Bronkhorst, Ik Drink Rosé. En daarmee staat Wesley 9 weken in de lijst en hij zakt 7 plaatsjes. Ook verlies voor de 3A's. Losvast staat in de 10e week genoteerd, maar zakken van 17 naar nummer 19. Dan op 18, 2 plaatsjes verlies voor Amar, Stem in Jaard. De plaat die vorige week op 21 stond, is deze week doorgestegen naar nummer 17. En dat alles in de 13e week dat de heren in de Oranje Top 30 genoteerd staan. Lil Kleine en Samuel Welten met Maak Me Nou Niet Gek. De hoogste nieuwkomer van de drie die we mogen begroeten, gaan we welkom heten op nummer 16. Helemaal Hollands en Titanic. Niet Naar Huis van Monique Smit stijgt in de tweede week door van 27 naar nummer 15. En de nummer 15 van vorige week is de nieuwe nummer 14 geworden. In de derde week 1 plaatsje winst voor Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk. Sieneke was vorige week de nummer 14 en is nu nummer 13 geworden in haar 9e week Oranje Top 30 met Ik Doe Wat Ik Wil. Pak Mij van Russo en Mart Hoogkamer zakt in de 4e week 1 plaatsje van 11 naar nummer 12. En dan als laatste in het tweede overzicht de nummer 11, gezakt vanaf 10 en dat alles in de 13e week. Wolter Kroes met Route du Soleil.

12 en deze week op nummer 4 terechtgekomen. En dat alles in de derde week Oranje Top 30. De laatste drie in dit overzicht met op nummer 3 blijven staan in de tiende week. Tino Martin met Jong en Dom. Ook de nummer 2 is ongewijzigd, blijven staan in zijn negende week. Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. En ook de nummer 1 is ongewijzigd, dus blijven staan in totaal 21 weken in de lijst. Justin de Wild met Cheerio. En tot zover de Oranje Top 30 van week 31. Wil je de lijst nog een keer nalezen? Kijk dan op oranjetop30.nl. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week.

0: hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels. Zomer met Stef Tielemans.

0: Baby, Ain't Your Baby Anymore. Een heerlijke klassieker die perfect past in deze zomerse sfeer.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: Van harte welkom alweer bij een nieuwe aflevering van de Muzikale Parels. Het komende uur nemen we je mee op een muzikale reis langs de mooiste vergeten hits, verrassende klassiekers en de tijdloze parels uit de vorige eeuw. En ook Christophe Van Dam komt langs. Leun lekker achterover, geniet van de zon waar je ook bent en laat je meevoeren door de muziek die herinneringen tot leven

0: Uit 1964, The Four Tops, Baby, I Need Your Lovin'.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 4 augustus 1979. Kiss met I Was Made For Lovin' You. Dat is een wereldhit welke de grote doorbraak betekende en een verrassende wending gaf aan de rockband Kiss. Het nummer verscheen op het album Dynasty en had duidelijke disco-invloeden. En dat was een bewuste keuze om een breder publiek te bereiken. De song werd geschreven door onder andere Paul Stanley. Wereldwijd groeide het uit tot een van hun grootste hits. Het nummer stond 4 weken op nummer 1. Ondanks het succes waren niet alle bandleden enthousiast over de stijl, maar het blijft een iconische crossover tussen rock en disco.
1: Dit is een 70s

Incognito. En don't you worry about a thing hier bij de muzikale parels. Zometeen komt Christophe van Dam langs met een verhaaltje in Hitstory. We hebben zometeen een plaat uit 1980 van Kansas en Hold On. Maar eerst gaan we naar 1982 met deze van Diana Ross. Dit is

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: Let's Spend the Night Together van de Stones uit 1967 was eigenlijk een plaatje met een dubbele A-kant, met op de B-kant Ruby Tuesday. Volgens Marianne Faithfull schreef Mick Jagger Let's Spend the Night Together na hun eerste wilde nacht samen. Toen de Stones het nummer wilden spelen in de Ed Sullivan Show, greep vooral de host himself in. Ze spraken af de tekst voor de gelegenheid aan te passen naar Let's Spend Some Time Together. David Bowie was trouwens een van de artiesten die het nummer later ook zal opnemen. Voor veel Amerikaanse radiostations was de tekst van Let's Spend the Night Together te gewaagd. En ze piepten bijgevolg het woord night weg of besloten het andere nummer Ruby Tuesday te draaien. Het gerucht ging trouwens de ronde dat Ruby Tuesday over een ex van Keith Richards, Linda Keith, zou gaan. Het gebruik van de hobo-viool, een soort cello, droeg ook bij aan de unieke klank van het nummer. Het nummer werd uiteindelijk een grote hit voor de band, met een nummer 1 positie in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Ruby Tuesday werd ook vaak gecoverd door Melanie, Rod Stewart en Manfred Mann's Earth Band.

0: Simone uit de 70s. Zij kan sneller zingen dan het licht. Ja. 1975, Havana.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1990 met Delight and Groove is in the Heart. Dat werd een kleurrijke house-klassieker. Het New Yorkse trio brak wereldwijd door met deze funky hit. De single haalde hoge noteringen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. En dat nummer bevat samples van Herbie Hancock en andere funk-iconen. En het was een bijzondere bijdrage van Bootsy Collins op deze track. En de psychedelische videoclip die paste perfect bij de vroege jaren 90. Groove is in the Heart werd een vaste waarde in de clubs. Het album World Click profiteerde mee van het succes. Delight ging midden van de jaren 90 uit elkaar, maar tot vandaag blijft dit nummer een dansvloerklassieker.
1: Een one-hit wonder. We're
2: going to dance. We're going to dance. And have some fun.

Christy de Groep, die kennen we vooral van de hitsingle Yellow River. Dit was een van de opvolgers, maar helemaal vergeten we, denk ik dan, Iron Horse. En zo zitten we aan het einde van deze zomerse aflevering van de Muzikale Parels. Volgende week, dan zijn we graag terug. Vandaag besluiten we onder andere met

Wist je dat Chris Rea aan het begin van zijn carrière op het punt stond zijn gitaar definitief aan de haak te hangen? Hij was zo blitz dat hij overwoog te stoppen. Totdat hij op de bus stapte en hoorde dat zijn nummer Fool If You Think It's Over een gigantische hit werd in de VS. Een echte doorzetter. Welkom in een nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90.

Op de luchthaven van Sevilla staat al sinds 2018 een verlaten vliegtuig. Omdat de eigenaar het toestel nooit heeft opgeëist, wordt het nu openbaar geveild voor een wel heel aantrekkelijke startprijs, namelijk 10 euro. Al kan de nieuwe eigenaar er helaas niet mee naar huis vliegen. Het toestel is defect en verkeert in heel slechte staat. En dit is nog Andrew Golds.

wij noemen een ambi-nummerke. Throw your hands up. Straks even kijken wat er allemaal in de krant stond op deze 1 augustus. Het begin van een nieuwe maand. Hè. Eerst nog deze van Star Sailor. Ook een hit van lang geleden. 4 to the floor is dit.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 1 augustus. Adolf Hitler opent in Berlijn de 11e Olympische Spelen vandaag en dat in 1936. De lengte van de meter wordt in Frankrijk definitief en wettelijk vastgelegd. En dat door de Franse Academie van Wetenschappen en dat in 1799. En Anne Frank schrijft voor het laatst in haar dagboek vandaag en dat in 1944. Wordt

Ja, de vergeten hits bovenhalen, daar zijn we sterk in. Don't mess with Dr. Dream, dat waren nog Thompson Twins. Als je wil weten wie er allemaal jarig is vandaag, dat vertel ik jou in het volgende uur. Dit is intussen nog Anita Ward en Ring My Bell.

hebt ze waarschijnlijk wel herkend, UB40. En deze Reckless, dat was nog samen met Afrika Bambaataa. In het volgende uur is er nog veel meer uiteraard. En zoals beloofd ook de jarige van de dag. Ik heb nog een instrumentaal nummer uit de jaren 90. Robert Miles, die had toen een groot hit met deze Children.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
0: En hier zijn ze weer, de jaren 70, 80 en 90.
2: Heel welkom in het tweede deel, mag je deze iets verwachten.

Ja, dat noemen ze nog eens een binnenkomer in het tweede uur. Glenn Frey en deze The Heat Is On. Straks eens even kijken wie er allemaal jarig is vandaag. Zover zijn we nog lang niet. Nog een pak grote hits te gaan, zoals deze van OMD en Enola Gay.

zo heel af en toe is er ook tijd voor een Franse chanson hier. Dat was nog Claude François. Ja, dit nummer hier begint heel rustig, maar wacht maar af tot het refrein. Donna Summer en Mac Archer Park.

Dat blijft kippenvel, dit nummer van Marillion en deze Kaylee. We spoelen de tijd even door naar de Eurodance-gekte van de jaren 90. Captain Hollywood was niet zomaar een artiest. Hij was een voormalig Amerikaanse kapitein die in Duitsland was gelegerd. En daar uitgroeide tot een van de pioniers van de dancing.

Een vergeten hitje met wat power in deze Agnes en on en on. Ja, in deze hit zijn we belangen niet vergeten. Het nummer stond wekenlang op nummer 1 destijds. Murray Head mocht vandaag ook niet ontbreken hier bij ons. En One Night in Bangkok.

Welke beroemdheden mogen gaan feesten vandaag? Vincent van Quickenborne, die wordt er vandaag 53. Dan ook nog Frank de Bozere, die wordt er vandaag 68. En Robert Cray, een Amerikaans bluesmuzikant. Hij is ook gitarist en zanger. En hij wordt er vandaag 73.

zat ook nog die andere grote hit, hè? Lieder der Nacht. Maar deze hit krijgt nog altijd de dansvoeren. Gevuld vandaag Marianne Rosenberg. En deze Ich bin wie du.

Do you remember? Wel, we gaan volgende week ook weer herinneringen ophalen, want mijn tijd zit erop wat vandaag betreft. Volgende week zijn we er dus ook weer. Dit zijn nog de radio's en oh no.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Uur na uur muziek.
1: Forever present.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Be welcome. This summer, it's gonna be real hot on your radio. This is your weekly summer party. Only the best summer beats in the

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Be welcome. This summer, it's gonna be real hot on your radio.

zijn weer klaar voor het perfecte moment voor de muziek die je meteen in de summer party mood brengt. Van tropische house tot energieke dance hits, alles komt samen in deze mix. Dus zet het volume omhoog, voel de beat en geniet van de zomer. Dit is de Land of Dance Summer Mix.

zomerse dance vibes in de mix. Graag tot volgende week en geniet van de zomer.

We hebben handen. Handen om te breken, handen om te bouwen. Handen om lief te hebben, handen om kinderen vast te houden. We hebben handen, handen om te wuiven, handen om te bidden, handen om tranen weg te vegen, handen om te kunnen werken. Neem mijn hand en ik zal je leiden om de spiegels van je ziel te laten zien. Neem mijn hand en ik neem de jouwe, het belangrijkste van alles. We hebben handen. Handen om andere handen vast te houden.

handen om te bouwen, handen om lief te hebben en handen om kinderen vast te houden. Neem de mijne en ik leid je. Handen om mee te troosten, handen om mee te groeten, handen om mee vaarwel te zeggen. Handen, handen om mee te kunnen doden. Handen die nieuw leven op de wereld kunnen brengen. Handen om te geven, handen om te nemen, te stelen, te wurgen. Handen om te kunnen eten en te kunnen drinken. Een helpende hand, een reddende hand, een vriendenhand of een dodende hand. Handen om te helpen, om lief te hebben. Of handen die een mes of een pistool of geweer ontkleppen. We hebben zo erg veel.

fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

geweest.